0: tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
2: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
3: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. Hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
4: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in Stafversluiscentrum, waar beats en muziek centraal staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen.

0: Het is nu 3:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Regionieuws. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen

eerst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: voortaan overal naar Radio Noordzee. Surf naar Radio Noordzee 105.be en neem ons overal mee. Luister live
1: op 105 FM
0: en Radio Noordzee 105.be.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
3: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
3: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
3: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
3: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Dichtbij wat er gebeurt

Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoorkunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

0: is nu 4 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van 150.000 euro.

0: Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. En van het aangekondigde huwelijk van voetballer Cristiano Ronaldo op Madeira bleek helemaal geen sprake. De halve wereld keek er naar uit en aan de kathedraal van Funchal kwam vanmiddag ook een koppel aan om te trouwen. Maar het was niet de bekende voetballer. Dat zagen ook deze Vlamingen die net op reis waren op Madeira.
1: We denken eigenlijk dat het zelfs twee acteurs waren die probeerden te trouwen om ons op het verkeerde pad te zetten.
2: Er was ook geen volk of toeschouwers in de kerk zelf. Het was echt gewoon een man en een vrouw. En toen dat we bij het altaar kwamen, dan zwaaide die man zo...
1: Ja, om duidelijk te maken dat we allemaal geprankt zijn, denk ik.
0: Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
2: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
3: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
4: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

het verder moet verdragen. Je zit de weg kwijt in je kop. Je zit de weg kwijt.

0: 5 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: mijn mama zei.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
3: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blomaert en Meteor. Er zijn daarnaast kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt €45, kinderen €25 en er zijn ook familietickets voor 4 personen voor €140.

0: is nu 6:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info.
1: Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag. En ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden. Waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend!

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.

0: Het is nu 7 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoonweg te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Het ligt nu al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union in ons voetbal. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. En dan heb ik nog het weer, afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. En begin volgende week koelt het een paar graden af.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

bitter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Klaasters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, sos koekoek, bonjour.

0: de bluff om mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend

0: Het is nu 8 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag. En ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden. Waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend!

0: is nu 9 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De hele zomer lang.
4: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.

0: het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend!

0: is nu 10 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing kwam aanrijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Hanne van de Winkel speelde finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, de nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. En Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Katja, je hebt het vandaag over exotische schelpen en dieren. Wat kun je ons daarover vertellen?
2: We weten allemaal dat onze aardbol al lang aan het opwarmen is. Vooral sinds halverwege de 20e eeuw. En de laatste jaren kunnen we er echt niet meer naast kijken. Hè. De zomers zijn warmer geworden en er ontstaan watertekorten. Op het strand zien we hierdoor een stijging van het aantal exotische soorten schelpen. Ik sprak in vorige uitzendingen al over de Amerikaanse zwaardschede, de Amerikaanse boormossel, de Japanse oester en het muiltje. Deze vier soorten vertegenwoordigen ondertussen bijna 15% van al onze schelpen aan de kust. En dat is niet weinig. Maar nu leven ook soorten in de zee die hier vroeger niet voorkwamen. Het probleem met deze exotische soorten is dat ze in hun nieuw ecosysteem heel wat schade kunnen aanrichten. Want sommige exoten die roeien de inheemse soorten volledig uit. Ze nemen hun plaats en hun voeding over. Anderen brengen dan vreemde parasieten mee, waardoor de inheemse soorten zich helemaal niet kunnen verweren. Een voorbeeld is de Amerikaanse ribkwal. Dat is een beruchte rover van dierlijk plankton, van viseieren en van vislarven. In de jaren 1980 zou hij zo de hele Zwarte Zee vernietigd hebben qua ecosysteem. En ondertussen is hij ook al in de Belgische wateren en havens gesignaleerd. En in 4 jaar tijd wist hij zich te verspreiden over het hele kustgebied. Een andere exoot, afkomstig uit het noordelijk deel van de Stille Oceaan, dat is een behoorlijke afstand, dat is de Japanse kruiskwal. In België werd die soort zelfs aangetroffen in onze Oostense spuikom. Bij aanrekking van de kruiskwalletjes ontstaat er jeuk, prikkeling en een rode huid. Dus dat klinkt helemaal niet interessant. Andere soorten die soms aan onze kust ondertussen gevonden worden. Het Japans bessenwier, de Chinese wolhandkrab, de blaasjeskrab, de penseelkrab. Dat zijn allemaal soorten uit Azië die op een of andere manier in de Europese wateren terechtgekomen zijn.
0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: 24 uur per dag, zomerradio.
1: Op 105 FM.

officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: ultieme zomerhit van
1: Wim Obroek.
2: De favoriete zomerplaat voor aan zee is eigenlijk De Zee van Hertebrekers. De Zee, de moertel van de Zandkasteel. Met bijzonder aandachtspunt op de plaat toch tot op het einde te laten uitlopen, waar dan de monoloog van Maaike Kafweijer komt over het maken van een gin tonic. Ik vind dat echt de mooiste lied dat er ooit over de zee is gemaakt. Mooier dan La Mer van Charlotte Trenet. Ja.

0: Polki. Jaka Sasia da łaska Sasia. Et Brazilië.
1: De hele zomer lang. Muziek.
2: Zomerradio.
1: Noordzee.
2: Noordzee.
3: Noordzee.

0: is nu 11 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Riverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Vandaag is het zondag en weer verteldag en een duik in de oude culturen. Meer bepaald over de vlier wil ik een en ander vertellen. De vlier die kennen we van al de talrijke geneeskrachtige eigenschappen. Aan die vlier worden vele functies toegeschreven. Cultusboom, dodenboom, levensboom, afwerende boom, duivelsboom, toverboom, inspiratiebron voor legenden, zagen, sprookjes. De lijst is lang. De vlierstruik die behoorde tot de heilige bomen van de Germanen. Die boom was gewijd aan Donar of Thor, de dondergod, en ook aan de godin Freya, de godin van de vruchtbaarheid. Later werd die godin in Duitsland Vrouw Holle genoemd en in Nederland Vrouw Holle. Vrouw Holle kennen jullie waarschijnlijk wel, dat is een figuur uit de volksverhalen van Midden-Europa en de naam van een sprookje opgetekend door de gebroeders Grimm. Aan de bloei en de vruchtzetting van de vlier schreven de boeren vroeger voorspellende krachten toe. Onder andere in Frankrijk en Duitsland geloofden ze dat dit de rijping van de druiven beïnvloedde. Bloeit de vlier lang, dan betekent dat een langdurige oogst. Als het dondert, terwijl de vlier nog onbebladerd staat, dan groeit er geen veevoeder. In Centraal-Europa dan? Daar hangen jonge meisjes in de nacht van 21 juni een bloeiende tak achter hun bed en hierdoor zal hun toekomstige echtgenoot zich in hun droom openbaren. En zo zijn er talrijke voorbeelden van volksgeloof. Bijvoorbeeld, een vlier verdort, een familielid zal sterven. Een vlier omhakken of verminken brengt ongeluk. De man die een vlier heeft omgehakt, sterft binnen het jaar. De vlier groeit daar waar bloed vergoten werd. De doden die worden onder een vlier begraven. De vlier als afweerkruid beschermt tegen hekserij. In diezelfde hekserij is de vlier een heilige boom die niet verbrand mag worden. De Wiccanrede waarschuwt trouwens. Vlier is de boom van de vrouw. Verbrand haar niet of je wordt vervloekt. Hiermee is iedereen gewaarschuwd.
0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen. Radio
2: Noordzee. I've heard people say that too much of anything is good.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
3: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
3: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
3: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.

0: is nu 12 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Regionieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: en info.
1: Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het Openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gistel en Oudenburg langs een traject van bijna 18 kilometer. Waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Actie dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
2: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
2: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
2: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
2: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
2: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
2: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Beleef de zomer aan de kust. Radio Noordzee.

0: je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Timaro, maar ook Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Daarnaast brengen ze straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: is nu 1 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tinne Rombouts.
4: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
3: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
5: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
3: Vooral onze kuntsteden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. En de Belgen zijn goed bezig op het hoofdtoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige €17 miljoen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Nieuws en info.
1: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve op maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee.
1: Een

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Radio Noordzee.
4: Elke dag met een hart voor Oostende.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: is nu 2 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Riverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Wat hebben een Tunesisch folkliedje en Amerikaanse gangsters gemeen? Wel, eigenlijk niets. Maar de link werd wel gelegd door de Duitse producer Frank Farian toen hij een hit zocht voor Boney M., de discoformule die hij had opgericht. Hij bewerkte de melodie van een Tunesische folksong en schreef er een tekst bij over het wedervaren van Ma Baker, die in de jaren dat Bonnie en Clyde actief waren

0: met haar vier zoons overvallen en diefstallen pleegde. Het werd op slag dan ook een enorme hit voor de formatie, die bestond uit twee zangeressen, een model en die gekke zanger en danser Bobby Farrell. Hun hits kregen het label Euro Disco Trash mee, een zeg maar weinig vleiende term, maar gezien het succes en het geld dat hen dat opbracht, trokken ze zich daar bitter weinig van aan. Met het succes gingen helaas ook diverse conflicten gepaard, vooral tussen Frank Farian en Bobby Farrell, die in wezen enkel omwille van zijn charisma en danskunsten werd aangetrokken. Niemand minder dan Frank Farian zong namelijk alle mannelijke vocals in. Bij ons hield Ma Baker van Boney M. het in 1977 maar liefst 15 weken uit, waarvan 6 weken op nummer 1.
1: This is the story of Ma Baker, the

0: Fundo.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Noordzee, dagklapper.
1: In de molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: De ultieme zomerhit van...
1: John Crombé.
2: Born Sleepy van Underworld, moet daar niet over nadenken. Die plaat is al een beetje van leeftijd ondertussen. Waardoor het eigenlijk, toen dat ik jonger was, een plaat was in de zomer die meegegaan is naar de kampen. En op de momenten dat het uit de bol gaan was, was het Born Sleepy. Het is een nummer dat ongelooflijk lang duurt, dat opbouwt, crescendo gaat en dan naar mijn gevoel na al die jaren nog altijd evenveel losmaakt dan dat ik veel jonger was. Dus dat is, en dat gaat misschien raar zijn voor sommigen dat ik zeg een zomerplaat, maar voor mij is dat een zomerplaat. Dat heeft het meeste herinneringen aan periodes in de zomer, ja. Ze werd gedraaid op zomerkampen en ik heb ze in het begin, toen dat nog niet zo lang uit was, ook een paar keer live gezien. Ook in de zomer iedere keer. Dus vandaar.

0: Het is nu 3:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Regionieuws. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Ze hadden al 5 LP's uitgebracht en hits gehad met Dreamer van het album Crime of the Century in 1974 en Give a Little Bit van de LP Even in the Quietest Moments in 1977, toen de Engelse band Supertramp met de 6e plaat Breakfast in America scoorde. Op dit album stonden niet minder dan 4 grote hits: The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home en uiteindelijk de titeltrack. Breakfast in America, die zou uitgroeien tot een echte popklassieker. Officieel staat de song op naam van Rick Davies en Roger Hodgson, de 2 belangrijkste bandleden en songschrijvers. Maar het was die laatste die het origineel schreef toen hij nog maar een tiener was en, na de spectaculaire doorbraak van Beatles in de States, luidop droomde van een leven aan de andere kant van de oceaan, onder de Californische zon en onder begeleiding van schaars geklede blondines. Davies was er aanvankelijk niet echt voor te vinden. Hij vond het maar een zwak nummer, vooral textueel gezien dan. Maar de radio's en het publiek oordeelden er gelukkig anders over. De single werd een groot succes en dat gold trouwens ook voor het album, dat wereldwijd zo'n 11 miljoen keer over de toonbank ging. Hodgson zou trouwens zijn droom waarmaken en verhuisde al in 1973 naar de westkust van de Verenigde Staten.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.
2: Allee, we zien wel, hé.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
3: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
3: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
3: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
3: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 9:15. Met het hoogtepunt rond 8:15 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken uit de Gazastrook tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël moest zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.
4: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was niet achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
3: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Rond deze tijd beginnen ook Charleroi en OH Leuven aan hun seizoen. Zo de Waregem neemt het dan weer op tegen Racing Genk. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: The Sweets eerste zelfgeschreven en geproduceerde single Fox on the Run wordt in maart 1975 wereldwijd uitgebracht en wordt tevens hun bestverkochte plaat. De song haalt de eerste plaats in de hitlijsten van Denemarken, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika. De release van deze single betekent ook het einde van de samenwerking met Nicky Chinn en Mike Chapman. Fox on the Run gaat blijkbaar over de groepies van de band, want Fox is namelijk het moderne taalgebruik voor een aantrekkelijke

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Breuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Dit is Radio.

0: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 9:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
3: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee.
1: De hele zomer lang.
0: Radio Noordzee.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:45. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Aan de kust. 24 uur per dag zomerradio.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Hannelore Hossepier.
2: Noordkaap, ik hou van u. Dit is een liedje vanuit mijn verleden van in de jeugdbeweging De Giro van in Isegem.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: girlfriend everywhere.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming Frank Turiot zag het gebeuren.
4: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan ik dan vermoed dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht tussen de mensen.
3: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Spanje, in de buurt van Sevilla, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel en ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
5: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
3: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In ons voetbal heeft Zulte Waregem zijn eerste wedstrijd van het seizoen verrassend gewonnen. Het klopte titelkandidaat Racing Genk met 2-1. Nochtans kwam Genk als eerste op voorsprong, maar in de laatste 10 minuten ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1 en ook AA Gent won zijn openingswedstrijd. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
6: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
3: En een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Christan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Christan was een van de favorieten op de 800 meter en hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook al stiepelloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. TK begint morgen. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. De hele zomer lang. Muziek, info en nieuws.

Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tideca, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tideca garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tideca. Tideca accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Nieuws en info.
1: De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten de tijd om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgt men voor animatie en een zomerse sfeer.

0: Het is nu 8 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit Regio Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Iedereen luistert. Radio Noordzee. Pretend you're

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De Noordzee Fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus weer door Westende. Om 9:15 start de parade met muziek en dansers op de zeedijk van Westende. Om 9:45 start de Noordzee Fakkeltocht aan het Rauschenbergplein en om 11:15 wordt er afgesloten met een vuurwerk.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael Vanny.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

0: bis 9. 10 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
3: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
5: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
3: En de Nederlandse Demi Vollering is enorm trots op haar tweede toerzege. Ze won vandaag de slotrit in Nice en zette zo de puntjes op de i. In totaal won ze uiteindelijk 3 etappes. Een onbeschrijfelijk gevoel noemt ze het.
6: Ik geloof dat het nog een beetje moet dalen en inzinken. Maar het is enorm mooi om dit met zo'n groep te doen om me heen. En iedereen gelooft in deze droom. En we hebben er zo hard voor gewerkt. Op hoogstage met het hele team geweest. En we hadden zoveel plezier om naar dit doel toe te werken. Dat ik de tour al inging op zo'n relaxte manier. En dat is wat we gedaan hebben. En uiteindelijk heeft dat ons een prachtig truitje opgeleverd.
3: De Poolse Kasianie Vjadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Porcini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
7: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

0: is nu 11 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

Sieht het rota dolla tueta zaalt verhaan. En het fortel dat soldaat was, schiet ze neer mooi sommen tussen blond en stekkerdraad.

Zelfs de mussen in de lucht stopten met zingvloon zonder klank, leek jij gezucht. Want de ves nog, de zuste ves leefde nog, voordat de kogelzuster zeefde, toch om het te weten toch.

en om de mussen in de lucht. Als je wordt zing soms tussen de bom's echt vogels vlucht. Want voor ieder maat

Nous sommes sortis, je crois, amis.

0: thuis, aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Langzaam tikt de klok, de tijd.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd. Het nam een hart.

0: 12 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur. Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
2: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
3: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

kijk niet op. Ik wil wel praten, maar ik twijfel toch. Ik zit al dagen met dezelfde shit. Ik wil wel schrijven, maar zelfs schrijven, nee, dat helpt me niet. Maar vind het prachtig hoe dat alles loopt. Ik zie je lachen in je achterhoofd. Ik tel momenten die nooit vaststaan. Langzaam loop ik rustig door de parklaan. Ik luister Dilla op een vinylplaat. Ik doe zo'n dingen als het minder gaat. Ik zou liegen als ik zei dat het niet droevig is. Maar ik wil eerlijk zijn met hoe het zit. Ik wil echt zijn, mijn hart op de tong hebben. Wil niet weten wat ik had of ik kon hebben. Wil niet weten wat je dacht of je kon zeggen. Wil niet breken in de nacht. Maar het is moeilijk om te zeggen.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

Wondersit. Ja, aber was? Aber doch können sie nicht hin.

0: Het is nu 1 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Uden in Nederland zijn 2 meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de 5 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over 2 rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Het zijn eigenlijk 2 zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
3: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In Holbæk in Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. 2 mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij 2 doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
5: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over hun springen.
3: En de Nederlandse Demi Vollering is enorm trots op haar 2e toerzege. Ze won vandaag de slotrit in Nice en zette zo de puntjes op de i. In totaal won ze uiteindelijk 3 etappes. Een onbeschrijfelijk gevoel noemt ze het.
6: Ik geloof dat het nog een beetje moet dalen en inzinken. Maar het is enorm mooi om dit met zo'n groep te doen om me heen. En iedereen gelooft in deze droom. En we hebben er zo hard voor gewerkt. Op hoogstage met het hele team geweest. En we hadden zoveel plezier om naar dit doel toe te werken. Dat ik de tour al inging op zo'n relaxte manier. En dat is wat we gedaan hebben. En uiteindelijk heeft dat ons een prachtig truitje opgeleverd.
3: De Poolse Kasjanie Wiadoma is uiteindelijk 2e in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini 3e. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
1: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
2: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: gaan.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
3: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
3: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
3: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio.

Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname is €10 in voorverkoop. Inschrijven kan via gistel.be/urban-trail-run.

de gevoelen. Dat kwam weer, weet dat ben weer niet goed van. Ik weet niet goed wat te begin. Was het gewone te vele? Was het te vreed of was het niet waar? Had het de reden? Noem het een burn-out of een ander modewoord. Te voel bluft zesde. Mijn moed ernstig verstoord. Was het veel te vele? Was het juste niet genoeg?

0: is nu 2 uur. Henrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Henrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te brengen.